0: fortuna, kursunang, et cetera, kuting. I e signora tambe, Nan van Schendel, kute directora di Huis 73 aki na Den Bosch. Well, non so conversa con nang, na momento già ricorrido aki, e sa che tabatalo che nang acconta mas di edificio, località aki, per tambe di visita, interesse di proprio benessere, ku ammire lugar aki come un costan agregaku e chiar tre se tambe. Pa comunità di Aruba, pa cu servizio nan cu governo po duna ne comunità.
1: Ja, deze plek is net nieuw. Een historische gebouw, 8000 vierkante meter, hebben een plek gemaakt voor cultuureducatie, voor amateurkunst en voor de bibliotheek. En die is eergisteren geopend en iedereen vindt het fantastisch. Dus ik ben heel blij daarmee.
2: En hoe belangrijk is dat voor deze area?
1: Deze plek, daar stimuleren we de geletterdheid, we leren muzieklessen, we vragen kritisch wat er aan maatschappelijke ontwikkelingen gebeurt. We denken na met z'n allen en ik denk dat dat heel belangrijk is in deze samenleving op dit moment. Want we hebben met z'n allen toch creatieve denkers, cultuurverbinders nodig. Moet je goed voor kunnen lezen, je moet er de verbeeldingskracht voor kunnen ontwikkelen. Hebben we allemaal overal nodig en daar is deze plek voor bedoeld.
2: Ja, en hoe lang heeft het geduurd om alles klaar te hebben?
1: We hebben vier jaar geleden, de gemeenteraad heeft toen het geld ter beschikking gesteld. We zijn hier 2 jaar is hier de aannemer de baas geweest en zijn wij weg geweest.
2: En u heeft toen visite, de minister-president van Aruba wilde ook iets zo naar Aruba brengen.
1: Ja, lijkt me een schitterend idee. Ik denk dat het voor iedere community heel verbindend kan werken om plekken te hebben waar je samen kunt werken aan verschillende dingen.
3: Ja, ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben 2 jaar, Nan zei er net ook iets over, 2 jaar planontwikkeling gedaan met architecten en constructeurs en installatieadviseurs. Gewoon het goede plan bewaken om de visie van Huis 73 naar een gebouwontwerp te vertalen. En vervolgens 2 jaar lang met een aannemer dat ook nog van papier naar echte werkelijkheid te krijgen. En ik denk dat onze eerste indruk is nu dat het goed ontvangen wordt en de mensen er blij mee zijn. Dus dan zal het goed gegaan zijn, denk ik. Ja.
2: Wat is het geheim voor een zo goede plek te hebben en dat iedereen komt?
3: Ik denk het begint met de visie van de gebruiker. Ik zelf vind altijd dat vastgoed, want dit is gewoon vastgoed, moet en zo'n project, dat is geslaagd als het gebruik uiteindelijk goed faciliteert. En dat moet zo'n functie als Huis 73 zijn ding voor de stad kunnen doen en toegevoegde waarde voor de stad hebben. Dat is belangrijk, dus begin met de visie. Ja, en daarna is het een goede processturing. Je moet een goede architect erbij hebben, goede partijen hebben die dat plan uitwerken. En aldoor vanaf dag 1 die visie voor je blijven houden en met al je discussies en afwegingen die je in een planproces hebt steeds blijven denken, de keuzes die ik nu maak dragen die bij aan het eindresultaat wat we nodig hebben voor Huis 73 in dit geval. En dat is hier denk ik heel mooi gelukt.
2: Het is voor kinderen en grote mensen?
3: Het is voor kinderen, volwassenen, voor getalenteerde mensen, mensen die struggelen met leesvaardigheid, voor mensen die beginnen dementerend zijn of met armoede bestrijding, armoedehulp nodig hebben, tot mensen die gewoon geleerd zijn of studenten die hier zitten te leren voor college. Het is echt een huis voor iedereen. Dat is een van de hele toffe dingen aan aan deze functie. Met een kwaliteit waar je ook iedereen gewoon denk ik blij mag zijn, trots mag zijn dat hij hier gewoon kan zitten en studeren.
2: Ja, en dan hoe lang blijven jullie hier de hele dag om service te geven?
3: Dat zal Nan is volgens mij zijn ze van 9 tot 11 open, wat ik al begrepen heb van Nan. 9 uur 's morgens, ja?
2: Tot
3: 11 uur 's avonds.
0: Zij het daar, pues, waarom ga je ideeën, service en aangoed te worden doen na Huis 73? Tambe, ons tabata tegenhonden met de minister di Aruba, kende tabata onge stanku, amus interesse van Mira. Chico más po agrega na momento ko tin un dia emefanan nobo na Aruba. E ideia ta pat binku unu den kaya grandi tambe, pasendo di Ryan Start, donando e tipo di servizio nan aki. Gobierno quer junto ku so ya kaba ta mostra, mira, interesi diferente comerciante, conosci, local, ku ta kere ku borre biba kaya grandi. Dante invertiendo hopi, por ejemplo, botin un Hubert Dirks, botin Milton Harms, Harry Kuman, Ότι ήταν με εφαμίε δε βέρκο τάμε, τούντια προμένα κατ' ρενομπά φούλο κατά ριάλτο, πανάμπο πόνε, νόβι σύνα δι μία τα κόρπεντέν. Είμαι ασύνα την διφερέντε κομμερσία.